0: The Beach Boys, saam met Tabby Keith, Beach You to Your School. Ja, hartelike goeiemorgen, welkom by jou woensdag, die 9e van die 9e, 2026. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot hier in die omgeving van 12 uur. Daar is natuurlijk oudergewoonte heerlijke muziek wat voor hulle. Daar is ook, ja, allerhande interessant hier in die eerste uur, kyk ons specifiek na al die maritieme verwante dinge. Ons kyk na omstandighede in om langs die water, so binnen die volgende 10 minuut of so, en dan later haveverkeer en iets interessants uit die maritieme wereld, en dan so net voor 10, kom ons sê, van 10 voor 10 af, kyk ons na aardbevings, die telling van aardbevings wat plaasgevind het in die laaste 24 uur wereldwijd. Terug na die muziek, Tian Rivers met A Long Drive.
1: Jou nommer 1 stasie.
2: Kus langs 1 in die Oudtshoorn omgewing.
1: SFM.

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vracht te dra. Contact Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
1: 90.1 George Mosselbaai, Hartenbos, Albertina, Meisner.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

Bon Jovi, Last Highway. En op baie nood tyds my om jou te groet, mag jy een heerlijke middag het, he. Enrico staan gereed om jou verder te vat, en ek speel uit met Wit Kasteel, Ex die Wolf. Geniet om.

0: Ob nej zna, traek af, nou kan ik qua pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim net le nog ver.
1: Nej zna, 90.1 SFM.

0: like your soul.
1: Gestrand langs die pad, middernag, geen hulp in sig, Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
3: 104.1 SFM.

0: 6 minute voor 3. Bly maar lekker luister, treffer hierdie van Freddy. Vluit, vluit, my story is uit. Ek het vir die nuus op die uur om 3. Groetnis tot morgenmiddag van my en Rico Aries met John Boucher.
1: 90.1 SFM.

Mune Dray of Bly. Right, 1839 op hierdie dag, voordat ek sê wat het was. Ons kyk natuurlijk na popkultuur geskiedenis, dinge wat impak gehad het op die populaire kultuur van die wereld, soos wat ons dit vandag ken. En jy weet, ons loop in die straat met ons foon, of sit by die huis, of sit hier by die werk, en hier is iets oulik, ek neem gauw foto daarvan, en jy dink niks daarvan nie, want dis een glas en metaal blokkie in jou hand, of een glas en plastiek blokkie in jou hand, wat jy gauw vinnig uitpluk en jy neem een foto. Maar op hierdie dag in 1839, het die Engelse wetenskaplike en sterrekundige John Herschel die eerste keer een foto op een glasplaat geneem.

Johnny Wolf met Time Bomb. En op die noot, tyd vir my om jou te groet, ek gaan vir jou uitspeel met een lekker rockerige enetjie. Hierdien is, hy het uitgekom, hy is gekaard op my 25ste verjaardag. So as jy kan uitfigur wanneer dit was, mag jy een heerlijke aand hê. Groetnis.

Dit was Karleen van Jaarsveld met Als is OK. En natuurlijk is er woensdag aand. Dis amper vrijdag. Wat weer wil een mens hee? Het is amper schoolvakantie. As jy nog op school is, ja, examen leef voor, maar Als is OK. Voordat Nadia Lou met Ja, ek wil en Brian Spence met Come Back Home. Hier is Ray Kleinans met Janie.

levitating. Dit was Dua Lipa met Levitating. Bee scroll voor dit met 1000 ere. En Tino met Tassie's Pak. Ja, gepraat van Tassie's Pak. Ons weer is amper vakantie. En daar is ook amper lang na week. Ek weet baie mense gaan maar hulle Tassie's Pak in die Vrydag afvat. En iewers op vakantie gaan. Lekker, hè? Lekker. Een van die daar is in December, dan is allemaal sy Tassie's gepak. Of nie nou, vlug uit Mosselbaai of Mosselbaai toe kom. Dit gaan een lekker tyd wees. Dit gaan. Hier is Enrika met Crash Boom Bang. S

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, Georgeweg 20, Blanco, George.
1: Nierendag punt 1 SFM.

0: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Hallo, dis Willem Botha hier en

the moon. The mission was Roscosmos, the Russian space agency's first attempt to send a spacecraft to the moon. The last Russian attempts occurred in the 70s under the Soviet space program. Maar of hy nou op die maan gebots het of teen die maan vasgebots het of nie, hy het geland. So, dit seker maar se wen gevat.

toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevraag.

Er komt aan, dit is gister. Ons het een fort gebouw in die winter. Wat gedronk en gespeeld.